0: dat ze hebben paniek om alle kosten te maken die er zijn. Deze wordt om het domein en om het aan te nemen. Dus om het in een kritiek op een minister, is wat er in de man, die door te doen in de beginning, je onbaris is te schaduwen, roep met een nieuwe realiteit en die de bewaard van de zak bij nog een meer om wat het is te horen, het is waar je met de rest van de wijzen op de zijn.
1: Dar asta mai mult sunt, o zi cu ei, zucchini, sau să arătăm iată în planetă, toate ei sau.